0: Een moment leeft in sporen nagelaten wanneer wij erover willen praten.
1: Een moment leeft in sporen nagelaten wanneer wij erover willen praten.